0: Iedere keer red je maar Gria. Vandaag nog eens niet met la president Carter.
1: Evo.
0: Maar laat mijn hout. Samen achter de berit op het safas en in de mistamaat. En Aguillo. Jimmy. Vandaag nog van een otanach. Ook om ons amara navi. We perk dal het pasukje zijn. Ko amara navi, zei jou. Los me goed met de bobkers.